0: to run.
1: Ik loop, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik leek, ik